hoofd valt. Meer dan is geluid, straks nog geen bremen op een veld. De koffie staat koud, over het bed